Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.

vaj dir mig in i din omlek. Jesus, doop mig asseblief med die heilige gees en met vuur, so dat ek gelouter, geheilig voor u kan staan. Vader, neem die heilige gees nie van my weg nie. Lei my, Here, vul my, totdat strome van levende water

Seyslaner armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

toe ek oud word, het u my gewys. My hart gaan eendag verhuis, want my hart was net geleen.

0: want mijn hart heet aan onbeweerd.
1: Baie welkom bij Rolandsdale Padstal langs de N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlijke restaurant in Padstal. Dit is dierenvriendelijk en perfect voor die hele gezin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en een veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig? Geen probleem. Ons biedt ook lekker takeaways voor die pad. Stop gerust bij die Rolandsdale Padstal waar gasvrijheid altijd op die spijskaart is.

0: listening to My Radio.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.